0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Duffel wil een nieuw zwembad bouwen via een publiek-private samenwerking. Daarbij bouwt en beheert een private partner het zwembad. Ook het onderhoud zit in de opdracht. Het huidige zwemkom dateert uit 1965 en is verouderd. Het nieuwe zwembad komt opnieuw op sportcentrum Rooienberg. Er komt een groter 25 meter bad. Dat moet meer ruimte geven voor zwemlessen, baantjes zwemmen en sport. De gemeenteraad bespreekt eind september de juridische begeleiding. Daarna zoekt Duffel een partner voor het project. Het huidige zwembad blijft nog heel 2027 open.
4: Het West-Nijl-virus is opgedoken in de regio Aartselaar. Testen bij paarden tonen aan dat het virus aanwezig is. De gemeente vraagt inwoners om zich goed te beschermen tegen muggen. Het virus komt voor bij vogels en wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen en paarden kunnen besmet raken na een muggenbeet. Voor de meeste mensen is het risico klein. Zij worden niet ziek of krijgen milde klachten. Ouderen en mensen met minder weerstand lopen meer risico. Draag lange kledij, gebruik muggenmiddelen en plaats horren. Meer info staat bij het departement Zorg.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer, de bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Weinigem en Mortsel starten een campagne tegen spookfietsers. Dat zijn fietsers die op een eenrichtingsfietspad tegen de richting inrijden. De gemeenten doen dat bij de start van het schooljaar, omdat er dan meer fietsers op straat zijn. Met opvallende spookjes aan fietspaden willen ze fietsers waarschuwen. Zo willen ze de verkeersveiligheid verbeteren. Volgens de gemeenten is de kleine tijdswinst het risico niet waard. Weinigem voert actie op plekken waar vaak verwarring is, zoals de Nieuwe Fietsbrug, de Turnhoutse Baan, de Stokerijstraat en de Wommelgemse Steenweg.
4: Aquafin voert volgende week werken uit in de Weverstraat in Vremde. Daardoor is er verkeershinder. Op maandag 7 en dinsdag 8 september wordt gewerkt ter hoogte van de Rozelaan. Auto's moeten omrijden via de Corlulei, Borsbeekse Steenweg, N10, Gillegomstraat, Vremdese Steenweg en Reigersmolenstraat. Fietsers rijden om via de Lazerijstraat, Groenstraat en Toevelhoek. Op woensdag 9 en donderdag 10 september ligt de werfzone tussen Toevelhoek en Boeghout-Geldweg. Auto's volgen dezelfde omleiding. Fietsers rijden dan via Rozelaan, Pietingbaan, Wommelgemse Steenweg en Boomkenstraat.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren, nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Caballo.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
2: Edegem deelt gratis polsbandjes uit op de jaarmarkt. Ouders kunnen er hun telefoonnummer op schrijven. Zo kunnen verloren gelopen kinderen snel terug bij hun ouders geraken. De jaarmarkt vindt plaats van 4 tot 8 september. Door de drukte is een kind snel uit het oog verloren. De bandjes moeten paniek voorkomen. Je vindt ze aan de infostand voor het Oud Gemeentehuis en bij het Rode Kruis in de Drie Eikenstraat. Ze zijn gratis zolang de voorraad strekt. Het programma staat op edegem.be/jaarmarkt.
5: Pitpaas start maandag 7 september met nutswerken in de Vrijheidsstraat en de Jan-Baptist Kormansstraat. De werken duren volgens de planning tot en met 28 september. Het gaat om werken voor huisaansluitingen. In de Jan-Baptist Kormansstraat ligt de werkzone tussen huis nummer 82 en 154. In de Vrijheidsstraat wordt gewerkt tussen huis nummer 67 en 87. De werken gebeuren in het voetpad. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
2: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

soundtrack van jouw regio. Zuid-Rand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten, een speelse ronde met hindernissen, een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Duffel wil een nieuw zwembad bouwen via een publiek-private samenwerking. Daarbij bouwt en beheert een private partner het zwembad. Ook het onderhoud zit in de opdracht. Het huidige zwemkom dateert uit 1965 en is verouderd. Het nieuwe zwembad komt opnieuw op sportcentrum Rooienberg. Er komt een groter 25 meter bad. Dat moet meer ruimte geven voor zwemlessen, baantjes zwemmen en sport. De gemeenteraad bespreekt eind september de juridische begeleiding. Daarna zoekt Duffel een partner voor het project. Het huidige zwembad blijft nog heel 2027 open.
4: Het West-Nijl-virus is opgedoken in de regio Aartselaar. Testen bij paarden tonen aan dat het virus aanwezig is. De gemeente vraagt inwoners om zich goed te beschermen tegen muggen. Het virus komt voor bij vogels en wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen en paarden kunnen besmet raken na een muggenbeet. Voor de meeste mensen is het risico klein. Zij worden niet ziek of krijgen milde klachten. Ouderen en mensen met minder weerstand lopen meer risico. Draag lange kledij, gebruik muggenmiddel en plaats Horre. Meer info staat bij het departement Zorg.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer, de bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Mm-hmm. Yeah.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: pretty boy.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Weinigem en Mortsel starten een campagne tegen spookfietsers. Dat zijn fietsers die op een eenrichtingsfietspad tegen de richting inrijden. De gemeenten doen dat bij de start van het schooljaar, omdat er dan meer fietsers op straat zijn. Met opvallende spookjes aan fietspaden willen ze fietsers waarschuwen. Zo willen ze de verkeersveiligheid verbeteren. Volgens de gemeenten is de kleine tijdswinst het risico niet waard. Weinigem voert actie op plekken waar vaak verwarring is, zoals de Nieuwe Fietsbrug, de Turnhoutse Baan, de Stokerijstraat en de Wommelgemse Steenweg.
4: Aquafin voert volgende week werken uit in de Weverstraat in Vremde. Daardoor is er verkeershinder. Op maandag 7 en dinsdag 8 september wordt gewerkt ter hoogte van de Rozelaan. Auto's moeten omrijden via de Corlulei, Borsbeekse Steenweg, N10, Gillegomstraat, Vremdese Steenweg en Reigersmolenstraat. Fietsers rijden om via de Lazerijstraat, Groenstraat en Toevelhoek. Op woensdag 9 en donderdag 10 september ligt de werfzone tussen Toevelhoek en Boeghout-Geldweg. Auto's volgen dezelfde omleiding. Fietsers rijden dan via Rozelaan, Pietingbaan, Wommelgemse Steenweg en Boomkensstraat.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: van Krijn.
1: Ik ben nooit een populaire mens geweest.
2: Maar elke zaterdag ben ik zo blij gezind. Omdat een vrije dag begint.
3: Het is weer weekend.
4: Your Station Radio Zuid-Rand.
5: Wauw. Dat zijn wat de geluiden die ik hoorde dinsdag bij het begin van het nieuwe schooljaar. Aan alle schoolgaande jeugd en jonge mensen, maak er een mooi schooljaar van dit jaar. Maar dik eraan, zaterdag is het weekend. Viva, het is weekend.
6: Maar

0: Jouw agenda, onze muziek.
1: Zuidrand. Ja, je weet het, vrienden, traditiegetrouw hier op zaterdag proberen wij jullie allemaal een beetje zon in je leven te brengen. Een beetje een hart onder de riem te steken. Keep on smiling.

0: Radio Zuid-Rand.
1: Muziek en informatie, vrienden. Ik ben het eens gaan nakijken. In Vlaanderen zijn er op 1 september 2026 in de basis- en secundaire scholen zowat 1.200.000 blije gezichten binnengestapt.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
2: En alsof het nog niet moeilijk genoeg is om na een lange heerlijke zomervakantie de draad terug op te pikken, ja, dan gaat men van alles veranderen. Kwestie om het helemaal onwennig te maken. Ik denk zo bijvoorbeeld aan de mobiliteit, de tweejaarlijkse keuringen die erdoor komen. Geen trekhaakkeuring meer, dat ding mag er los aanhangen. Het maakt allemaal niks meer uit.
3: I hear a lot of stories, I suppose they could.

0: Dat is van de tijd.
1: Weten wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.
2: Ja, en bij het begin van het schooljaar 26-27 denken de mensen van het onderwijs. Dimitriëtje heeft weer gezorgd voor het nodige pleziertje. Er zijn heel wat dingen die gaan veranderen. Vollere lesdagen, minder onderbrekingen, nieuwe minimumdoelen. De hele zaak staat op zijn kop. En nu maar hopen op een goed eindrapport dit jaar.

0: De wakkere wekker.
1: Gelukkig zijn er nog van die dingen die nooit veranderen en mooie tradities blijven, zoals de wakkere wekker hier bij Radio Zuidrand en Viva. Het is weekend. Francine de Deken, die geeft trouwens ook les, die staat in een derde jaar van het secundair onderwijs en ze schrijft: ik ben met heel veel zin terug aan het nieuwe schooljaar begonnen, maar een leuk muziekje op dat eerste fijne weekend, dat is ook meegenomen. En de keuze die zij gemaakt heeft, is die van Hanson met Where's the Love.
0: De wakkere wekker.

0: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
1: En ik was daarnet bliksemsnel nog even een koffietje gaan halen. En je kan het raden, het hele brouwsel ligt verspreid tussen de keuken en

0: Goedemorgen.
1: Ja, een hele fijne zaterdagmorgen inderdaad op deze 5e september, eerste zaterdag van het nieuwe werkjaar. En ik heb daarnet een boze blik gekregen, moet ik eerlijk zeggen, van Christian Brisson in verband met de gemorste koffie. Maar wees gerust, Christian, de dweil ligt al klaar. Van Krijn, die gaat dadelijk aan de poets. En terwijl ik ben aan het kuisen, gaan wij luisteren naar Wonderful Life uit 1986 van Blaak.

0: Shepherd was dat met Geronimo. Blijf bij ons vrienden nog tot 12 uur. Viva! Het is weekend bij Radio Zuidrand.
1: Radio Zuidrand. Een zomer vol hits en actua.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Edegem deelt gratis polsbandjes uit op de jaarmarkt. Ouders kunnen er hun telefoonnummer opschrijven. Zo kunnen verloren gelopen kinderen snel terug bij hun ouders geraken. De jaarmarkt vindt plaats van 4 tot 8 september. Door de drukte is een kind snel uit het oog verloren. De bandjes moeten paniek voorkomen. Je vindt ze aan de infostand voor het Oud Gemeentehuis en bij het Rode Kruis in de Drie Eikenstraat. Ze zijn gratis zolang de voorraad strekt. Het programma staat op edegem.be/jaarmarkt.
4: Pitpaas start maandag 7 september met nutswerken in de Vrijheidsstraat en de Jan-Baptist Kormansstraat. De werken duren volgens de planning tot en met 28 september. Het gaat om werken voor huisaansluitingen. In de Jan-Baptist Kormansstraat ligt de werkzone tussen huis nummer 82 en 154. In de Vrijheidsstraat wordt gewerkt tussen huis nummer 67 en 87. De werken gebeuren in het voetpad. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn. Yeah.

0: track van jouw regio. Zuidrand.
1: Uiteraard zijn er op deze 5e september ook wat themadagen te beleven. Daarover meer dadelijk in deze Viva.

Ja, ja, ik kan je vertellen, als u een snor hebt, dan hebt u wel dikke pech vandaag. Want vandaag 5 september is het Wereldbaarddag. Wereldbaarddag, een informele feestdag uiteraard, die op de eerste zaterdag van september wordt gevierd om de baardcultuur, de gezichtsbeharing,

0: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Rand.
1: En bij deze wil ik het vandaag wat minder regionaal en iets meer nationaal aanpakken. Want als je van een glaasje bier houdt, ja, dan moet je dit weekend absoluut naar Brussel op de Grote Markt. Want daar houden 50 brouwerijen en meer dan 500 Belgische bieren een evenementje om het bier in de kijker te

0: Carla Soetewijn woont in Boom. Zij heeft het Dekselse duo voor vandaag gekozen. Ze is wat gaan graven in het verleden onder andere. We gaan luisteren naar Chakademus en Twist and Shout. En de tweede, altijd welgekomen in dit programma, Tina Turner, When the Heartache is Over.
1: Het Dekselse duo.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: nooit reukloos en al lang buiten de vervaldatum. Bol van Krijn. Er zit een muzikaal geurtje aan.
1: En heb jij vandaag je neus nog niet buiten gestoken? Geen erg vrienden, want ook in Hoven valt er vandaag wat te beleven.

Today, tomorrow. En niet yesterday, ook niet tomorrow, maar today kan je nog altijd naar het Vredeparkje in de Felix Timmermanstraat in Hoven. Om 15 uur beginnen daar de Vredewijkfeesten. Die zijn helemaal gratis. Informatie vind je daarvoor.

0: geen tijd te verliezen. Geniet van het weekend voor de volle 100%. En zaterdag zijn we er terug om 10 uur met Viva. Het is weekend.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuid-Rand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oulala, what you been romance.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
2: Duffel wil een nieuw zwembad bouwen via een publiek-private samenwerking. Daarbij bouwt en beheert een private partner het zwembad. Ook het onderhoud zit in de opdracht. Het huidige zwemkom dateert uit 1965 en is verouderd. Het nieuwe zwembad komt opnieuw op sportcentrum Rooienberg. Er komt een groter 25 meter bad. Dat moet meer ruimte geven voor zwemlessen, baantjes zwemmen en sport. De gemeenteraad bespreekt eind september de juridische begeleiding. Daarna zoekt Duffel een partner voor het project. Het huidige zwembad blijft nog heel 2027 open.
5: Het West-Nijl-virus is opgedoken in de regio Aartselaar. Testen bij paarden tonen aan dat het virus aanwezig is. De gemeente vraagt inwoners om zich goed te beschermen tegen muggen. Het virus komt voor bij vogels en wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen en paarden kunnen besmet raken na een muggenbeet. Voor de meeste mensen is het risico klein. Zij worden niet ziek of krijgen milde klachten. Ouderen en mensen met minder weerstand lopen meer risico. Draag lange kledij, gebruik muggenmiddel en plaats horren. Meer info staat bij het departement Zorg.
6: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer, de bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
3: Dave Beekmans.

Beste vrienden, een heel goede middag. Het is 12 uur geweest, nieuws en weer hebben we net gehakt. En wie weet loopt u nog ergens rond op de markt in Kontich. Wij brengen je toch de beste muziek, zeker. Het zal wel zijn. Ja. De Bauza en Magnetic, de vorige hit van hen. De nieuwste zit er ook aan te komen. Lose Myself hoor je ook regelmatig terug.

Oké, okay, vandaag is er weer heel wat te beleven in de zuidrand van Antwerpen. Vandaag en morgen, want dan is er de jaarmarkt in Eergem. Vandaag 5 en morgen 6 september.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.

De jaarmarkt in Eergim is uiteraard dit weekend het absolute hoofdevenement in de regio. Het centrum van Eergim en de zone rond de Sint-Antoniuskerk staan het hele weekend in het teken van traditionele jaarmarkt. Verwacht dus een grote rommelmarkt morgen, eet- en drinkstanden van lokale verenigingen, kinderanimatie en kermisattracties.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Soms is een leugentje voor best wel misschien wel beter dan toch maar de waarheid te vertellen. Snapback, Julia van Bergen en Simon, ze hebben er even over gebrainstormd en zij zijn erachter gekomen dat het beter is dat je even liegt. Liever dat je liegt, met andere woorden. Beste vrienden, welkom in de Zuidrand van Antwerpen met de beste hits hier in de lunchbreak. Nu met Jelly Roll een keer.
1: Hey!

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

is de tijd, zeg, dat we nog een zwart lijntje onder onze ogen markeerden, zeg. Alison Moyet. En Is This Love, ergens uit de jaren 80 was dat.

0: Dutch.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: Een 67-jarige vrouw is vanochtend omgekomen bij een zware woningbrand in de Wierikstraat in Niel. Haar dochter raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook een hond overleefde de brand niet. De brandweer kreeg de melding rond 8:45. Er was veel rook. Andere honden konden nog op tijd worden gered. De brand is onder controle. Naburige woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door het bluswater kan het leidingwater in de buurt tijdelijk troebel zijn. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de gezondheid. Aquafin voert volgende week werken uit in de Weverstraat in Vremde. Daardoor is er verkeershinder. Op maandag 7 en dinsdag 8 september wordt gewerkt ter hoogte van de Rozelaan. Auto's moeten omrijden via de Corlulei, Borsbeekse Steenweg, N10, Gillegomstraat, Vremdese Steenweg en Reigersmolenstraat. Fietsers rijden om via de Lazerijstraat, Groenstraat en Toevelhoek. Op woensdag 9 en donderdag 10 september ligt de werfzone tussen Toevelhoek en Boeghout-Geldweg. Auto's volgen dezelfde omleiding. Fietsers rijden dan via Rozelaan, Pietingbaan, Wommelgemse Steenweg en Boomkensstraat.
5: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
3: Dave Beekmans.

deel 2 van de lunchbreak hier bij Zuidrand trokken we in gang met een paar klinkende namen. Afrojack, Martin Garrix, David Guetta, om er maar een paar te noemen. Ja, en als je die samenzet in een studio en die je laat een hit maken, dan is het meteen raak natuurlijk. Our Time hoorde je bij Zuidrand. Deel 2, blijven de hits doorgaan.

bellen. Kun je dat zien? Huis, ja, dan heb je meteen een zomerse sfeer. Dat kan niet anders als een geslaagd feestje worden. Que viva la vida van Belle Perez hoor je hier bij Zuiderland.

Katapulteer hier terug naar 1984. Bananarama was dit nog eens met deze Rough Justice. En wie van de getrouwde mannen kent Mrs. Know-It-All? Dat zal misschien de vrouw zijn, moeder de vrouw. She who shall be obeyed. Teddy Swims maakte er een liedje over. Mr. Know-It-All.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Konings Ooit Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

dames van de Pussycat Dolls, die zijn er helemaal uit. I Don't Need a Man. Ja, over geëmancipeerde vrouwen gesproken, dat zullen er dan wel zeker een stelletje zijn. Ze zullen geen man nodig hebben om die vijs of die haak in de muur te boren, om dat schilderijtje of die spiegel omhoog te hangen. Maakt niet uit. Alle respect ervoor. Toch? Wat een gekke huis is dit.

Dip trip, Lip Fantasia.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand. Geef je

zorgen voor de perfecte mix bij jouw boterham op deze zaterdagmiddag in je lunchbreak. Vragen van Wim Soetaar. Je ultieme mix van ontspannen classics en de fijnste hits. Die passeren hier uiteraard

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linsensteenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand. Suave.

leukste items en de fijnste hits. Straks weer met Christian Brisson om 4 uur. Daarna Danny Marceris in de mix. En ook Maaike van Brugge, die is van de partij straks tussen 10 en 12 uur. Amuseer nog van het weekend. We spreken af op de jaarmarkt in Eerichem zo meteen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Edegem deelt gratis polsbandjes uit op de jaarmarkt. Ouders kunnen er hun telefoonnummer op schrijven. Zo kunnen verloren gelopen kinderen snel terug bij hun ouders geraken. De jaarmarkt vindt plaats van 4 tot 8 september. Door de drukte is een kind snel uit het oog verloren. De bandjes moeten paniek voorkomen. Je vindt ze aan de infostand voor het Oud Gemeentehuis en bij het Rode Kruis in de Drie Eikenstraat. Ze zijn gratis zolang de voorraad strekt. Het programma staat op edegem.be/jaarmarkt.
4: Pitpaas start maandag 7 september met nutswerken in de Vrijheidsstraat en de Jan-Baptist Korremansstraat. De werken duren volgens de planning tot en met 28 september. Het gaat om werken voor huisaansluitingen. In de Jan-Baptist Korremansstraat ligt de werkzone tussen huis nummer 82 en 154. In de Vrijheidsstraat wordt gewerkt tussen huis nummer 67 en 87. De werken gebeuren in het voetpad. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20:00 PM. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19:00 PM staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Duffel wil een nieuw zwembad bouwen via een publiek-private samenwerking. Daarbij bouwt en beheert een private partner het zwembad. Ook het onderhoud zit in de opdracht. Het huidige zwemkom dateert uit 1965 en is verouderd. Het nieuwe zwembad komt opnieuw op sportcentrum Rooienberg. Er komt een groter 25 meter bad. Dat moet meer ruimte geven voor zwemlessen, baantjes zwemmen en sport. De gemeenteraad bespreekt eind september de juridische begeleiding. Daarna zoekt Duffel een partner voor het project. Het huidige zwembad blijft nog heel 2027 open.
4: Het West-Nijl-virus is opgedoken in de regio Aartselaar. Testen bij paarden tonen aan dat het virus aanwezig is. De gemeente vraagt inwoners om zich goed te beschermen tegen muggen. Het virus komt voor bij vogels en wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen en paarden kunnen besmet raken na een muggenbeet. Voor de meeste mensen is het risico klein. Zij worden niet ziek of krijgen milde klachten. Ouderen en mensen met minder weerstand lopen meer risico. Draag lange kledij, gebruik muggenmiddel en plaats Horre. Meer info staat bij het departement Zorg.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorre Morri. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een 67-jarige vrouw is vanochtend omgekomen bij een zware woningbrand in de Wierikstraat in Niel. Haar dochter raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook een hond overleefde de brand niet. De brandweer kreeg de melding rond 8:45. Er was veel rook. Andere honden konden nog op tijd worden gered. De brand is onder controle. Naburige woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door het bluswater kan het leidingwater in de buurt tijdelijk troebel zijn. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de gezondheid. Aquafin voert volgende week werken uit in de Weverstraat in Vremde. Daardoor is er verkeershinder. Op maandag 7 en dinsdag 8 september wordt gewerkt ter hoogte van de Rozelaan. Auto's moeten omrijden via de Corlulei, Borsbeekse Steenweg, N10, Gillegomstraat, Vremdese Steenweg en Reigersmolenstraat. Fietsers rijden om via de Lazerijstraat, Groenstraat en Toevelhoek. Op woensdag 9 en donderdag 10 september ligt de werfzone tussen Toevelhoek en Boeghout-Geldweg. Auto's volgen dezelfde omleiding. Fietsers rijden dan via Rozelaan, Pietingbaan, Wommelgemse Steenweg en Boomkenstraat. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Net 4 uur geweest op deze zaterdag. Ik mag alweer in de studio vertoeven tot 7 uur vanavond. Altijd gezellig natuurlijk, hè. Whitney Houston, de zangeres, is niet meer, maar ze zit nog in de playlist. Jawel. En I'm Every Woman.

Als je graag zou willen weten welke beroemdheden er jarig zijn vandaag, zeker blijven luisteren hier. Dat weet ik zo dadelijk te vertellen. Na onder meer deze schitterende van Jeremy Freelink en Op weg naar mezelf. Daarom.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Intussen zijn ze hier op het bureau volop aan het werk, achter de schermen, om de jarigen van de dag op te zoeken. Dat was nog David Bowie, een man die ook niet meer is, en deze Let's Dance.

0: Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? El Stewart, die wordt er vandaag 81. En dan ook nog Emily Starr, dat is een Belgische zangeres. Zij wordt er vandaag 69.
1: Ja.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

De mensen van het nieuws die zijn ook weer toegekomen hier in de studio. Dat is ruim op tijd en zo hoort het ook natuurlijk. Hè. Ik heb nog deze hello van Martin Salvijk. Heel graag tot zo dadelijk.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Edegem deelt gratis polsbandjes uit op de jaarmarkt. Ouders kunnen er hun telefoonnummer op schrijven. Zo kunnen verloren gelopen kinderen snel terug bij hun ouders geraken. De jaarmarkt vindt plaats van 4 tot 8 september. Door de drukte is een kind snel uit het oog verloren. De bandjes moeten paniek voorkomen. Je vindt ze aan de infostand voor het Oud Gemeentehuis en bij het Rode Kruis in de Drie Eikenstraat. Ze zijn gratis zolang de voorraad strekt. Het programma staat op edegem.be/jaarmarkt.
4: Pitpaas start maandag 7 september met nutswerken in de Vrijheidsstraat en de Jan-Baptist Korremansstraat. De werken duren volgens de planning tot en met 28 september. Het gaat om werken voor huisaansluitingen. In de Jan-Baptist Korremansstraat ligt de werkzone tussen huis nummer 82 en 154. In de Vrijheidsstraat wordt gewerkt tussen huis nummer 67 en 87. De werken gebeuren in het voetpad. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Ja, de zomervakantie is voorbij en de schoolgaande jeugd is ook terug volop naar school aan het gaan. Welkom in het eerste weekend van september. En ik ben er weer tot 7 uur vanavond met de grote hits. Dat en nog veel meer hier bij Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

Een beetje disco op zijn tijd. Het is tenslotte ook weekend voor iets. Forest en Rock the Boat. Zo dadelijk gaan we even kijken naar wat allemaal in de krant stond op deze 5e september. Dat ga ik even opzoeken voor u. Een band die populair is tegenwoordig, dat is The Weeknd. En je hoort ze nu met deze Sacrifice.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 5 september vandaag, Fred Capps wordt wereldkampioen goochelen. En dat vandaag in 1955. Nabij Shannon Airport verongelukt een KLM-vlucht. En dat was vlucht 633 en dat in 1954. In België was er de eerste ijzerbedevaart, dat vandaag in 1920. En de Voyager 1 is ook gelanceerd, dat vandaag in 1977. En tussen Italië en Zwitserland wordt de Gotthard-wegtunnel voor het autoverkeer geopend. En dat vandaag in 1980.
2: Nee.

Zo, de mensen van het nieuws die zijn er zo langzamerhand ook weer. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Dat was nog Avicii trouwens, deze Wake Me Up.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Duffel wil een nieuw zwembad bouwen via een publiek-private samenwerking. Daarbij bouwt en beheert een private partner het zwembad. Ook het onderhoud zit in de opdracht. Het huidige zwemkom dateert uit 1965 en is verouderd. Het nieuwe zwembad komt opnieuw op sportcentrum Rooienberg. Er komt een groter 25 meter bad. Dat moet meer ruimte geven voor zwemlessen, baantjes zwemmen en sport. De gemeenteraad bespreekt eind september de juridische begeleiding. Daarna zoekt Duffel een partner voor het project. Het huidige zwembad blijft nog heel 2027 open.
4: Het West-Nijl-virus is opgedoken in de regio Aartselaar. Testen bij paarden tonen aan dat het virus aanwezig is. De gemeente vraagt inwoners om zich goed te beschermen tegen muggen. Het virus komt voor bij vogels en wordt verspreid door steekmuggen. Ook mensen en paarden kunnen besmet raken na een muggenbeet. Voor de meeste mensen is het risico klein. Zij worden niet ziek of krijgen milde klachten. Ouderen en mensen met minder weerstand lopen meer risico. Draag lange kledij, gebruik muggenmiddel en plaats Horre. Meer info staat bij het departement Zorg.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen vrij warm, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wordt het nog warmer. De bewolking neemt toe en er kunnen enkele buien vallen, bij maxima rond 26 graden. Dinsdag volgt een duidelijke afkoeling. Opklaringen en bewolkte periodes wisselen elkaar af en plaatselijk valt wat regen. De temperatuur komt dan niet hoger dan ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

een pauze van 11 jaar was dit hun Unstoppable. En dat is ook heel toepasselijk dan. Belgisch werk van Milk Inc. Het is net 6 uur geweest. Een heel goede avond. We maken het nog gezellig tot 7 uur.

Sjoke, ik zijn toch eens, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

zijn toe aan de AFAS Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober. Dan is er ook Milk Inc. Dit jaar nog op 23 oktober. The Night of the Proms, die mag je verwachten op 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En die editors die zijn er ook nog op 19 februari. Dat waren ze, zowat in een notendop, de AFAS Doomkalender. Show!

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

Hij had natuurlijk een groot hit met Relight My Fire, Dan Hartman en deze We Are The Young. Christophe die is ook onderweg. Die hoor je zo dadelijk ook weer met een groot hit van jaren geleden. Sometimes.

0: Christophe is er ook weer. Die gaat hebben over Belgisch werk, want hij heeft een groot hit van Plastic Bertrand voor je klaarstaan. Saplan pour moi.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: De ontstaansgeschiedenis van het nummer Saplan pour moi is al even onwaarschijnlijk als het leven dat het zou gaan leiden. Wanneer singer-songwriter Lou de Preijke in 1977 in Londen getuige is van de opmars van de punk, wil de man met de onafscheidelijke witte Panama-hoed een graantje meepikken van de nieuwe rage. De Preijke heeft dan al wereldsuccessen geboekt met Two Man Sound en ontmoet bij zijn Brusselse platenfirma zanger Elton Motello, die een tweede adem zoekt. De Preijke schudt in zeven haasten een punkdeun uit zijn mouw. Motello schrijft er een Engelse tekst bij over een 15-jarige knul die seks heeft met een oudere man en zingt Jet Boy, Jet Girl in. Die Engelstalige versie wordt later ook nog gecoverd door onder andere Captain Sensible. Voor de Franstalige versie doet de Preijke een beroep op Ivan Pipou Lacomblé, zijn compaan bij Two Man Sound. Lacomblé schrijft de tekst voor Saplan pour moi, naar zijn zeggen een onsamenhangende woordenvloed van iemand die stoned is. Lou de Preijke zingt het nummer in, maar omdat hij niet voor punker kan doorgaan en zijn agenda volstaat, vindt hij een plaatsvervanger in Roger Jouret, toen drummer bij de Brusselse punkband Hubble Bubble. Jouret is bereid het nummer te playbacken en wordt Plastic Bertrand, de man die een hit scoorde zonder er een vinger naar uit te steken. In januari 1978 duikt het nummer bij ons de hitparade binnen en wordt een hit in Groot-Brittannië en staat zelfs enkele weken in de Amerikaanse Billboard Top 100. In 13 landen haalt het de hitparade en van de single worden wereldwijd 900.000 exemplaren verkocht. Plastic Bertrand wordt er echter niet rijk van. Wel haalt hij nog iets van inkomsten uit de royalties op het nummer Saplan pour moi, maar dat is voorts een heel juridisch kluwen. Laat ons het er vooral op houden dat hij ondertussen al veel rijker had kunnen zijn.

Wat stond er vandaag in 2005 op nummer 1? Wel, James Blunt schreef You're Beautiful nadat hij in de Londense metro onverwacht een ex-vriendin tegenkwam samen met haar nieuwe partner. Hoewel het nummer vaak als een romantische liefdesballet wordt gezien, gaat het eigenlijk over een liefde die definitief voorbij is. De single verscheen in 2005, groeide uit tot een wereldhit en betekende de grote doorbraak van James Blunt.

James Blunt en deze You're Beautiful. Wel, voor uw schone ogen ben ik er morgen ook weer. En dat vanaf 4 uur. Ik heb nog deze Hit the Wall. Tot morgen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
4: Met Danny Marcellus.

0: Zoekmomentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In de mix.
2: Met Donnie Marcellus.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: 90s at 9.

0: diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

and you. One, two. One, two.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.